0: om te dien op een gebied waar ons gemakkelijk voel. En dalk is het ek in Ise gesindheid wat eerste verander. Familie, kom, ons gaan nie net kerk toe om een gewoonte nie, maar laat ons al gaan om die woord van die Here te ontvang. Laat ons gaan dat ons weer putkos kan kry wanneer ons die huis van die Here besoek, en dat ons nuwe krag, nuwe uithou, nuwe deursettings vermoë sal het om die Here met siel, gees en waarheid te aanbid. Baie dankie. Jesus seën ons elkeen volgend wat die woord gehoor het, en die woord sal gaan uitleef. Halleluja.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Ja, welkom terug. Tijd so 11 minuten na 10. Welkom bij die tweede uur van die kontryprogram. En ek het 'n gas hier by my atelier wat vannacht kom inpop het môre.
1: Môre, luisteraars, môre, Jolien. Ja, ek moet maar seker vir u sê,
0: ja?
1: Vanaf 1 Augustus sal politiek en polemiek terugwees onder leiding van die eerste seasonse mense, Daryl Downs en Monique Du Plessis. Ja, Monique
0: Pietersen.
1: Pietersen, jammer.
0: Oké.
1: Okay. Ons sal terug wees vanaf die uitsending atelier.
0: Oké.
1: Okay. Op vry, wanneer is die eerste?
0: Dat is op een Saterdag, so dat is die 31ste ja. Juli.
1: Ek weet net, ons sal die week wees, of daar volgende week, maar ons sal ambtelijk terug wees, met politiek en polemiek.
0: Wonderlijke nes.
1: Ja.
0: Daar was een gap gewees, of daar is steeds een gap. En een mens was nogal gewoond aan. Ek mag nou nie my eie opinie gee nie, maar uit een luisteraars oog uit, en een wat ook so af en toe luister terwijl daar kans is, was daar nogal een leemte op een vrijdag. Of en derde, my vraagie vandag is, onze topic, what's your go-to way to relax? Wat doen jy, met ander woorde, om te ontspan?
1: Ek kom baie van nee, nie slaap nie. Ek lee, okay. My dinge gaan oplee, jy sien ek is gebore
0: met Ouros.
1: Ja, Ouros is gebore onder die sterreteken, leeuw.
0: Ja.
1: So een leeuw mannetjie.
0: Dis was binnenkort ook jou verjaarsdag, so binnen die volgende week.
1: Dit was
0: ook
1: my verjaarsdag, toe sing die hele soos van.
0: Jy verjaar is die 23ste.
1: Dis correct.
0: Dit is volgende donderdag.
1: Dan is hulle in Lindsmond.
0: Kalitsdorp.
1: Maar van die was in Lindsmond.
0: Nee, ja, die tijd is me nog net een beetje.
1: Moedig sal ek nie aansluit by Kalitsdorp, ons weet toch, wow. ons sal sien,
0: wonderlik.
1: By wijze van Henricus, hy moes sê, ons sal baie van die goed meemaak, in die ronde. Maar ja, is my verjaardag ook. Maar ek, een leeuw van lee, en die wereld bekijk.
0: Een leeuw slaap 20 uur per dag.
1: Sien, en is ook wat ek doen, ek hier baie vandag doen, maar ook ons praat nie daar oor hier.
0: Daryl, het gaan goed met jou?
1: Het gaan wonderlik.
0: Jy lyk aansienlik goed.
1: Ek was verlede week by die, al noem het die tunnel by George. Nou, ek was die pilletjies wat ek nie moes gebruik, die, ach, wat is nou, maar is nou?
0: Prednisone.
1: Mense, asseblief, moet nie prednisone gebruik nie.
0: En Daryl was verslaaf daarin.
1: Daryl veroorzaak, ek gaan nie doen, ek, die dokter sê toe, my hart klop, een beetje staan daar. Dat veroorzaak ek my hart staan, dat klop.
0: Dat is al die prednisones.
1: Ja, ek vraag toe vir die dokter, gee jy nou vir my doodsvonnis? Sy sê, nee meneer, jy kan 120 raak. Maar ja, ek klop net, ons gaan net goed gee. Want ja, dit doe jy vir die hart klop.
0: Sorry dat ek lach, maar Daryl het my amper doodgemaak oor prednisones luisteraars, ja, dus kom ek nou lach.
1: Mens, mag jy goed gebruik, ek het hier die mense gegroen.
0: As ek vir Daryl sê, ek het nie, en sê Daryl, jy lieg.
1: Maar vir die kort asem nie, het dit geweldig gehaal, maar dis een dodelike pil daar nie.
0: Daar sê, op die noot gaan ons gauw vandag breek vir die sportverslag.
2: Hy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. In die verslag gaan ons kyk naar motorwedrenne, padwedlope, sokker, tennis en rugby. Hartelijk goeiemorgen. Versuys de Brein is die grootste frustratie van sy Springbok vrouwenspan. Sy nederlaag teen die VSA dat dinge nie klop disselboom by die afbreekpunte verloop het nie. Die Amerikaners het saterdag die Springbokke met 26-19 op Loftus Versfeld gewen in Pretoria om die reeks van twee toetse tussen die twee spanne met 1-1 gelijk op te laat eindig. Die tafel is gedek vir hulle rille strijd, soos min wanneer Engeland en Argentinië sake woensdag aan die half-eindronde van die wereldbeker sokkertoernooi sal uitspook. Die wenner van die half-eind sal aanstaande sondag aan die eindstrijd teen Frankryk of Spanje te staan kom. Die Spaanse tweewielheld Marc Marquez het sondag met sy gemakkelike sege sy 10de oorwinning in die Duitse MotoGP bijeenkomst losgejaag en ook vanaf die 8ste tot die 3de plek op die punteleer opgeskuif. Die Oegandese Olympiese kampioen Joshua Cheptegei het sondag die Absa Ranio City wedloop oor 10 km in Durban in 27 minute 19 sekondes gewen, die tweede vinnigste tyd nog op Afrika bodem. Linda Noskova het haar landgenoot Carolina Muchova Saterdag aan die Wimbledon eindstryd in 3 stelle met 6-2, 5-7 en 6-3 verslaan. Naskou was op 21 die jongste vrouwenkampioen, sedert nog gesig. Petra Kvitova in 2011 ook op 21 jaar ouderdom daar gewen het. Ons gaan kyk na die uitslae aan die tweede ronde van die nasiekampioenskap rugby reeks. Nieu-Seeland 47, Italië 17, Wallaby 26, Frankryk 42, Japan 20, Ierland 36. Nou, Engeland het een weggeloorwinning behaal oor Fiji met een telling van 73 vir Engeland en 8 vir Fiji. Springbokke 42, Skotland 28, Argentinië 35, Wallis 21. Die uitslae aan die Carling Cup divisie SWD 45, OP 52, Falco 34, Griffins 19, Leipert 17 en die Border Bulldogs 14. Nou ons sluit hier die verslag af met plaaslike sportnuus en onder meer kyk na die SWD Rugby Voetbal Unie, die uitslae aan die uitdagbeker in die top 8 as ook die uitslae aan die Superliga. Ons begin met die uitdagbeker. Eagle Stars 38, Harlequins 35, Jaguars 37, All Blacks 11, Joghurt 36, Ribbesdal Blues 10, Blanco 26, Oudtshoorn 32. Nou Crusaders van Joghurt het saterdag op die Brisbane sportgronde met 46-26 vastgeval in 'n begeesterde Brisbane span. Nou die uitslae in die Superliga: Silver Stars 38, Heidelberg 21, Evergreens 28, Barbarians 35, Groot Brakrivier op weggeloorwinning teen Progress 62-29. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Daar sê, welkom terug, luisteraars, tyd so 17 minute voor die uur van 11, en 11 uur lees DJ Sebastian vir ons die volledige bulletin, in Engels natuurlijk, en net na 11, dan is dit die luisteraars keuse. Ons topic vir vandag is, what is your go-to way to relax? Wat is die manier om te ontspan? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. What is your go-to way to relax? Sanna Kok sê hartelijk goeiemorgen Jolene, en Mona Strydom sê good morning Jolene, prachtige dag en week vir jou, en Eden FM familie, juffrou Mala, Marlene Thompson, blessed week, see you next week with God's grace, blessed day, love you. Johanna van Wyk sê, morgen Jolene, mooie dag en week vir jou, en gesin, nee, baie liefde. Shala Klaassen sê, morgen sê Jolene, morgen Yvonne Eidaler, Landie Goedboom, hy is ook gegroet. So ja, what is your go-to way to relax? Ek hoor graag van u.
1: Goeiemorgen Jolene, goeiemorgen al my eating maatjie, goeiemorgen al my familie. Jolene, ek wil daar vir die soepdrijf mense sê daar, een mooie en geziende dag vir julle, en ek verhoop alles verloop goed daar by julle, en dan wil ek ook vir Pastor Malcolm sterkte en beterskap toewens in die hospitaal, en dan wil ek ook nog even my vriendin Corrie Tyson ook een mooie en geziende dag toewens, as ook aan al my eating maatjies, aan Elise, aan Monica, en aan Mina, ma Sarah en Ammo. Jullie, jylle my mooie geseende dag. Nee? Daryl, dit is goed om jou sommer by die te hoor. Mooie geseende dag in een en elke een.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Boopstraat, George. Verken ons baie verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Kaminasie om 7:30 in die Kaminasie by einkoms of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 7:30, donderdag worship die oefensessie om 7:30, vrijdag jeug by einkoms om 7:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of broer Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dag tot vol gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

Tyd so 6 minute voor die uur van 12, byna godheid van my kant af. Kijk gewoon nog na een paar boodskapjes wat gekry het op die social media. En dan my goos en sê, goeiemorgen Jolien, blessed day. En Mina Konradi sê, sy is ingehaak en ingeskakel van Weidelberg, geniet jou muziek, tonne liefde. Nou ja, dis my story vir vandag, ek moet uit die so, op my plek maak, vir DJ Sebastian in die soepdrijf span. Hulle kry jy nog steeds daar by Lemko. En nice, na soos in die rond is gemaakt daar so by die span. Ja, van my kant af, een mooi geziende dag. Dit was absoluut lekkerde om saam met u te kon keir. Ons maak morgen selfde tyd, selfde plek weer so.

0: A very good afternoon. Welcome back. Thank you so much to Jason, Ellery, Stanley. Oh, yes. We're coming to you live from Knysna. It is 22 minutes away from the hour of 2 o'clock. Actually, 1 o'clock. Goodness.
1: 1 o'clock.
0: Yes, 1 o'clock.
1: Good afternoon, listeners.
0: Good afternoon.
1: Yes. Good afternoon. We are in Knysna.
0: Hartelijk goeiemiddag.
1: En Antibuus is vreselijk bezig hier buiten, luisteraars. Ons is met die tweede sessie bezig. En dit is heel aan die gang, Sebastian. Die kinders die kom,
0: jo.
1: Die mense gaan nie die soppie en die broodjie, AJ is op het, hy is op het. Baie dankie Sebastian, ek geef sommer weer vir jou.
0: Ja, ek moet sê aan die Molly, wat een ochend nie, ons het nou een lekker ochend gehad vanochtend. Ons sê ook, baie dankie aan allemaal wat ons ondersteun het vanochtend.
1: Oe ja, beslis.
0: Aan die Molly, ek wil graag hê, jy moet die borge begin, maar voor ons met die borge begin, moet ons... Van Mr. Lee, dankie sê, Mr. Daniel Lee.
1: Oh, Mr. Daniel Lee.
0: Yes, we'd like to thank Mr. Daniel Lee.
1: Oh yes, Mr. Daniel, thank you so much. I believe you are tuned in.
0: Yes.
1: And is listening to us. Thank you so much. And thank you for greeting us there in front.
0: Yes.
1: Sebastian.
0: There's no roundup garage.
1: Oh yes, absolutely. Absolutely. Yeah. Nee, baie dankie meneer Daniel. Was goed om u te ontmoet. En dankie vir die lekker chat.
0: Oh yes.
1: Ons waardeer vir u.
0: I believe we're going to be having a great relationship going forward.
1: Oei, ja, beslis.
0: From the day onwards.
1: Oei, dis van vandag af. Gaan ons een absolute wonderlijke verhouding met hom met.
0: Ja.
1: Hy sê geen een probleem.
0: Ja, en baie dankie ook daar aan ons stasiebestuurder, wat het moeilijk maak, dat ons geen hier wees. Ons sê ook dankie aan ons borgant, die Molly Sasko, wie nog allemaal?
1: O ja, wie Sebastian?
0: Jo.
1: Ek moet nou maar hier kyk op
0: Martin's
1: die zaken.
0: Martin's Funerals.
1: Martin's Funerals, dat is Ready Pick.
0: Oh yes.
1: O ja, ons sê vir hulle baie dankie. En luister, as gee net vir my die kans om nou vir my hier by ons borge uit te kom.
0: Yes. Ons gee wat hy geleend het.
1: Top safe power trade.
0: Oh yes.
1: We buy cars. Ons rij baie lekker. Baie dankie We buy cars. Imbo. Hulle is mos die soep mix het hulle vir ons gegee. Martin's Funeral. Sasko. Net ek kyk die broodjes baie lekker.
0: Oh ja, net kyk die broodjes.
1: Lieve luisteraars.
0: As iets anders.
1: Jy in Knysna.
0: Jy koop net Sasko brood van
1: ja, jy koop net Sasko. As jy nog nie hier by die soepdrijf verdraai gemaakt het, sê ons is hier by Lemco, Lemco Garage.
0: Roundup.
1: Vulstasie. Mm-hmm. Op die hoek, want ek het nou nie die straatse naam gekyk nie, maar allemaal weet in Knysna
0: waar
1: dit is. So kan maak het drie en kom sê hallo vir ons, Jam Clothing.
0: O ja.
1: Wil hoe lekker warm kry ons.
0: As gevolg van Jam Clothing.
1: As gevolg van Jam Clothing. Dan het ons hier Sebastian is nog wat ekkie
0: ken nie,
1: Megalink.
0: O ja.
1: Megalink.

0: from hello.
1: Sorry, Diamond Robbie, zit wel op. Lekker dag.
0: Lekker dag vir jou, broeder. Lekker dag vir jou, broeder. Dan sien ek Ramona. Het ook besluit, nee, sy gaan nou die wasgoed een kant gooi nou. En die draai kom maak, nee. So Bas, ek soek nou nie moeilikheid nie, hoor. Maar dit het met die gevoel begin, broeder. Ja, nee, wat. Oké, nee, ek hoor vir jou. Ek hoor vir jou, Juliet. Jy weet mos, man. Die saak is reg, hoor. Baie dankie, Juliet. Hartelijk goeiemiddag, Bas. Welkom in Nysna. My ma sit voor die radio. Sy sê ook welkom in Nysna. Baie liefde. Dis nou Nicolien Stuurman. En klompie liefde van Isabel Andrews. Alright. Nou ja, Isabel. Sê groete daar vir jou mama, nee. Want daar rechtstreeks voor die radio sit. Jong, ek sien hoe sit die auntie daar, jong. Dis mos lekker om te weet. Ja, gee die microfoon daar vir die dierbaar. Dus hoor wie dit is. Hier neef van my lou. Kom bykie nader. Hoe gaan dit met jy, mami? Hallo.
2: Goeiemiddag.
0: Hartelijk
2: ik is Anita Kloete.
0: Yes.
2: Ik is van Nysna.
0: Ja.
2: En ik kom ook maar net vandaag kijk die gezichten. En ik is blij. Ik zie voor jullie hier.
0: Oké. Okay.
2: En wens jullie hartelijke middag, afternoon.
0: Ja.
2: Ja.
0: En, wie is samen met jou? Ik zie jullie maak video's van jou.
2: Wie zijn dames? Wie zijn dames?
0: Wat is haar naam?
2: Zafta, maar sy sal seker nie nou wil gesels
0: nie. Sy is nou
2: sy is een beetje skaam. Yeah. En dan groet ek ook daar by die huis van Entia, my dochter, en dan my man, Mervin Kloete. Yeah. En dan groet ek ook af van my ma, Rosila Wak.
0: Yes.
2: En van Jonaline. Bernadette, dit is nou my sisters. Mm-hmm. En hartelijke welkom vir julle al.
0: Oh, baie dankie, man. Ons waardeer
3: jou. Baie dankie.
2: Wil ek so op piek op pad samen sal was?
0: Alright, we'll make that happen. We'll make that happen. Alright, it is that time of the afternoon, 20 minutes away from 2 o'clock. I'm going to be with you up until 3 o'clock. Dr. Willie Salier will not be in studio today due to unforeseen circumstances. But he's not going to be in studio live, so that means we get another extra hour. All right, what we're going to do in that extra hour, we're going to make it happen. Do something like this, you know. Mm-hmm. And I know this is a favorite song amongst a lot of people, you know. I don't know about you, but this is what it sounds like.

0: Jy en FM die hoopste terug op die brug, hartlik goeiemiddag. Hallo Gabby Lou.
1: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradise. Now to know, ek praat met jou.
0: Lekker Gabby, now to know, ek praat met jou. Hartelijk goeiemiddag, Pastor John McGivern, Leonardo Blykies. Hartelijk goeiemiddag. Hoe sê mens dankie, the great I am. Amen, Pastor, amen. I salute you, my Pastor.
2: Hi, Paula Mas. Jy my laat mis vir jou op die radio.
0: Oh.
2: En die ander het jou gemis en baie dankie dat jy terug is en veilig teruggekom het.
0: Amen.
2: En die ander het jou gemis. Ja, oké, lege dag verder voor jouw familie en mijn familie.
0: Dat zei?
2: En het komt van Anti-Almaatje af. Anti-Almaatje door heren gemist. Oh. Bye, lege dag verder.
0: Dank je Anti-Alma. Ja, ons het mekaar gemis. Ons het mekaar gemis. Ai, jene. Maar dat is lekker as het lekker is en dat is lekker om terug te wees. En die nieuwe oorfone op Jula, hoor ek jou Jula, het jy die relinkie getref? Ach man, alles is net lekker. Oh, ooral oor in jou oor, Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, kom ons breek gewoon vinnig vat vertensie en then we gonna do what we supposed to do, follow the protocol. Maar vir nou, vinnig advertentie breek, die opsies nou weer terug, hartelijk goeiemiddag Eden FM.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
5: is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
6: Yo, nabela inkululeko ye fiber engena mida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top ups ezingena siphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude uqale ichomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: As jy al nou net jou radio aangesit het, dit is inderdaad die Hopske Dops hier op jou nummer 1 draadloos. Welcome back, Paula Hopske Dops. Ek kom met bijliefde van Jolandi. Hallo, Landi. Doepie. Hallo, Uncle James. Ja, dat is lekker om terug te wees op Facebook, sê die mense daar vir my, ander landie sê, net een hartkie wat sê so vast, oh ja. Dit beteken ook sê, kom op, welcome back en baie liefde. Dankie, landie, grootboom. Georgina, Nomdo sê, welcome back, baie dankie. Reg, praat van protocol vroeger, so kom ons doen dan juist dit. Goedemiddag, Ashanti.
7: Goedemiddag, Anke Paul. Ek is op die Eden FM Hoofstakke met Paul en Mas. Begin,
0: ja.
7: Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma. Aguma, ooh.
0: Oh, man, sy is te sweet. Baie dankie, Ashanti. Welkom by die Afternoon Drive. Ah. Wat een lekker maandagmiddag hier. Binnen die volgende paar minute gaan ons ooskakel George toe, maar meer daar oor binnenkort. Vir een groot onderhoud wat jy nie wil mis nie. Oh, mense, ek sien baie baie uit na hierdie enekie. Wat voor nou? Hier is groot, nou gee atlik goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. Heerlik.
0: Ingestakel,
8: Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek gooi om groot, nou gee ek gooi om. Jody, welkom terug op die brug saam met die Hopskedops. Vat om, Jody, vat om. Ek sê vir jou so met die beach walk op een maandagmiddag. Welkom hier in FM 25 minuut oor die uur van 3. Paula Hopskedops is in die huis. Met of soos vlees soos een buis. Ha, wat oorblij. Ach man, wat een lekker gevoel. Ik vind

Dis Jody Jantjies hier op die nommer 1 draadloos met Mama vat my huis toe. Mama roep my huis toe. Kom ons kyk op vandag wat doe hierdie maandagmiddag vir ons in. Binnen die volgende minuut of wat skakel ons oor na George waar Jade gereed staan met een baie baie interessante onderhoud wat hy gaan voer. This Monday on Eden FM, Jade Sateria sits down with internationally recognized author Sue Nyati, the brilliant mind behind The Polygamist. I'm telling you, that's a little what we're going to do. Polygamist. Kijk, ek is iemand van serious en sikke goed in, maar polygamous het my gegrab, people, goeiemiddag Polly Hobbs, ja, ek een vloei, praat met jou, ek het jou gemis, ek was ooral saam met jou, mos, welkom terug Polly Hobbs, ons het jou groot gemis, dankie, vir BK wat vir jou ingestaan het, nou is ek jou leven. Lekker vloei. Alright, we are getting ready to cross over to BK Wild World. Nee. To Jade. Sorry. Jade, I do believe that you are ready for this interview. Alright, setting the scene. Jade is about to have a conversation with, like I said, internationally recognized author Sue Nyati, the brilliant mind behind The Polygamist. Jonasi, setting the scene, crossing over to George, to Jade.

0: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jack's Build and Trade by going to Shopping, and to Best Garden Equipment and Power Tools Store. Vote for Eden FM and its supporters to be the best of George and Outsworn.
1: A very good afternoon. We are back on the drive with me, the Hops. Ja, kom ons maak daar aan Vaslapiland 0605052693. Ons eie anti-poppie. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul.
1: Middag,
2: Middag. Nou is er babbels weer aan jou toe kom, nee?
1: Ja,
2: eerstens wil ik sê, rade leid en neve. Rochaan, veel zal ik mij zien. O, jou beurde. Mag God jou grondgebied vir groot lees vir Psalm 91. Almal wat vir jaar huweliksherdenking geseend. Al my Eden maaikies. Baie, baie liefde. Ons het jou verlang, Paul.
1: Ai, dankie,
2: ek kan nie sê ons het jou gemis, want misting. Mooi dag. Lief julle, almal julle eie antipoppie.
1: They can only be one, ons eie antipoppie. Goeiemiddag, Paul, het een warme oudsoering van Aunt Mel en Ousie Meisie. Vat ons huis toe. Baie dankie, ek gaan dit doen. Hallo, good day, good afternoon.
3: Goeiemiddag, collega.
1: Middag sê, collega.
3: Ek was gemis.
1: Dankie, collega.
3: Dit is die anker van Kickback. En politiek en polemiek wat op die eerste vrijdag in augustus terug sal wees.
1: Wow.
3: Met die originale season 1 aanbieders. Dit is Daryl Dammels.
1: Ja.
3: En Mone, ons staatsbeveel voelde.
1: Ja. Dat is goeie nieuws, dat is goeie nieuws. Nee manne, PNP, sterkte, is lekker om julle weer terug te. Goeiemiddag, Paul Hops, welkom terug. Ek geloof dat allemaal so ver geseene dag gehad het. Laat ons skit, ons voete jik dit kop van die lees. Kamfer, van Outsoorn, baie dankie dan die lees. Ai, my huis was stil sonder jou stem, wat een lang week. Desiree van Herbert Stein. Oh, you know my. Maar toe moet die opstas terug. Hartelijk goeiemiddag, onze eie bev.
4: Hi, goeiemiddag. Hola, hola, ops.
1: Middag.
4: Ons het en gezoek.
1: Lekker zijn.
4: Welcome back.
1: Thank you, dear.
4: Je toe nogal zo'n klein beetje gemist.
1: Oeh, nie is recht.
4: Maar BK het, he was doing an excellent job.
1: Ja, nee, BK,
4: ja,
1: mag maar.
4: Ja, ik kan het doen. Ik groet my ama wat ingeskakel is, maar is net lekker. As hula hoops lekker is.
1: Dat
4: is
1: hy.
4: Nie hula hoops, nie, maar ek het doen het soos jy het altyd doen.
1: Dankie, meisie.
4: Dat kom met liefde van Beverly en nou alles binnen die raad.
1: Ah, dankie, Bev.
4: Very much.
1: Dat is hy. Jy sê, Bev, nie sê, dat jy my baie gemis, want net te hoor babbels en dan sit probleme. Hartelijk goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Pona hoops, kudos, baie, welkom terug, choppa, ingehak en ingeskakel. Wow, is een prachtige achtermiddag in Bosse, baie geluk vanmiddag aan Uncle Daryl Dammels, my sê verjaarsdag vandag en baie geluk aan die vonkel van Roxanne met haar verjaarsdag, gister goedheid en guns op julle leven en mag die siening van die Here wat reik maak julle achtervolg. Ek hoop julle te geseende dagie gehad, baie liefde in sien van Alzoen en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai Choppa, lekker man!
1: Daar sê, Alzoen en Dorien, die prachtige Mosselbaai. Nog so eniekie, middag Paul Hops, kindops, ek is ingehak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Aan al my Eden FM maatjies, Mariam Esau, Mina Brink, Esli, Korkia, Delia, Linti, Tina, Freek en Sila. Geniet alles wat julle gaan doen. Dit kom met baie liefde van Mina Konradi. Ja, voordat ons gereed maak vir die gemeenskap dagboek, voordat ons gereed maak, enigie wat ek baie gemis het, oh, mense, maar hy was saam met my gewees, daar op die bus, waar ek was. Eden FM, doe net vir my een ding. Please, just one thing. Touch me softly. Come on, Eden FM. Slow it down. Julle langs die kus. Klein Karoo, Hessequa, Kanneland. Luister nou plet, Kinendale, hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive.

0: Oh yeah, that was Lodi Beat with Touch Me Softly. Oh, mense. Ja, daar seker goed wat 'n mens vinnig laat verlang is. Toe ek nou die nommertjie op die bus gespeel het, kan jy nou meer? Toe ek het op die bus speel, nee, toe sê ek vir myself, oh, ek wil nou op geen ander plek wees as by die huis nie. Maar vir nou, my prachtige luisteraars, kom ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 raad, dus hier in FM jou stem in die paradijs. Dis in half 5 en 5 skakel ons oor na ons George Atelier, waar collega Jason Stein gereed staan. Hy hanteer vanmiddag vir ons die George Municipale Gleef. Jy weet ons, elke maandag tussen 4:30 en 5:00 is dit George Municipale Sake, wat natuurlijk met trots geborg word deur die George Municipaliteit, en daarvoor is ons so dankbaar. Maar van nou, hier is jou gemeenskap dagboek op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs. Daar staamlik waslapies wat ook hier gekom het. Die ops is binnenkort na by julle.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
2: Ons het leedwese verneem van die ingang van Winston of Winnie Corrigus, dat is die broer van Philip Corrigus. Daar is een speciale troostdienst op woensdagavond, komende woensdagavond die 15de juli om 6 namiddag by die UCC Brixton, en dan op donderdag aan die 16de juli is daar celebration service om 6 namiddag by die Grace International Church. Die begrafnis is op 18 juli, saterdag 18 juli om 1 uur is daar besigtiging en begrafnisdienst by die UCC in Brixton. Dan het ons ook met daar sê verneem van die ingang van Miriam Olivier, liefdevol sommige genoem Blikke, die rouwdienste vir die week vir Miriam, op maandag die 13 juli by 23 Panorama Straat om 6:30, dan ook op dinsdag die 14 juli by die huis in Panorama Straat om 6:00, en woensdag die 15 juli ook om 6:00 by Panorama Straat 23, toekomstig in Oudtshoorn. Dan is daar een speciale rouwdienst op donderdag die 16 juli om 6 namiddag by die UCC Brixton, en dan die begrafnis saterdag om 10:00 by die huis in Panorama Straat en om 11:00 by die UCC Brixton Magarsiel in Vrederus. Dan het ons ook verneem van bekende skole van opvoeder, meneer Willie Jeffrey September se ingang. Meneer September se dienste, daar is 'n speciale herdenkingsdienst op woensdag aand 15 juli om 6 namiddag by die VGK in Brixton Oudtshoorn. Die begrafenisdienst is op saterdag 18 juli om 9:30 tot 10:30 by die huis in 17 Oude Slooikie weg in Bergsig of in Oeversig, en dan om 11:15 tot 12:15 by die VGK Kerk in Oudtshoorn die begrafenisdienst, en om 12:15 by die graf. Mag die Here hulle siele in vrede laat rus. Christian Counseling in Oudtshoorn bied aan Level 2 opleiding Love, Servanthood and Prayer. Dit vind plaas vanaf die 6de juli tot die 17de juli 2026, vanaf 5 tot 7 namiddag, elke aand by die Sonskynhoekie in Oudtshoorn. Dis die Sonskynhoekie Kleuterskool. Kontak gerus die volgende nommer 083-922-5147, 083-922-5147. Die kursus is gratis en almal is baie welkom.
3: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 rand per person, for a cooler box 50 rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance.
2: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members, or 10 of your colleagues, or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384-0633-118-6913-073-618-6913.
3: You're invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International, Olympic Drive, Pucklesdorp in George, from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 Rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelijke vroubijeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vanaf vraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 op hoe Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon. on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap dagboek, en in die kerk, school, sportklub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8 uur die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
7: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan, baie dankie. 24 minute oor 4, net na die advertensiebreek is die tyd vir Mr. Mario Mat die microfoon in te skuif, en hy bring vir ons die padverkeersverslag, net na die advertensiebreek.
8: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Eden FM, is dit nie vir my nou 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op die liggolwe van jou nommer 1 draadloos? Stem Mario, mense, een mens verlang mekaar wat een mens mekaar verlang. Kom ons, bring hem in. Jy weet ons hoe klink hy klink so, dis Mr. Mario, wie gaat ons hier in FM?

0: A very good afternoon, Eden FM. Yes, indeed. Don't worry about a thing. Every little thing's gonna be all right. Auntie Poppy.
1: Hallo, Paula, Massa, Salvie.
0: Lekker, Auntie Poppy.
1: Ik wil net zeggen, sterke pasta melk aan daar in die hospitaal.
0: Ach, nee.
1: Ons hou om in gebede. Bij je sterke, al mijn familie, mijn Eden maatjes, jouw familie, allemaal zijn familie. Mooi en een lieve dag. Tonne liefde. Julle eie Auntie Poppy.
0: Ah, sy ons eie Auntie Poppy. Ek het nie geweet, Pastor, is in die hospitaal nie, Pastor. Ons bid dat die geneesende hand van die Here vir jou sal aanraak. Dit is nou precies 12 minute oor 5. En welkom by die laaste uur van ons Drive Time Show. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. En soos jy weet, op maandag, gewoonlik net na 5, dan ja, is net goed voel muziek wat deurkom hier op die lig van jou nummer 1 draad was. Saturnus primair, secretaat primair, oh, julle drammies het weer voor ons opgegeen.
2: Things will work out for my good.
0: Congratulations. Saturnus first in the country and secretaat.

0: Hier in FM, dit was Alessa Bobani met jou hoofdtrekke om 5:30. Alessa, was regtig van hoe lekker om jou stem te hoor. Baie, baie, baie dankie vir die hoofdtrekke. Ek kan nie wag vir die hoofbulletin om 6. Gepraat van lekker om my stem te hoor. Hier is Boeta G. Hartlik goeiemiddag, my Boeta.
1: Hoppa, hoppa, hoppa, Paula.
0: Jee, mazekind.
1: Yes, hoes dinge, mazekind. Lekker om weer jou terug te op jou show, meneer, man.
0: Dankie, my Boeta.
1: Dankie, ons jou gemis, my bro, ons jou gemis. Wieke, dankie vir die job. Mm. Well done, maar ons mazekind is terug. Sy afternoon drive. Paula, ek vraag net voorbeding daar so van my auntie wat nog tans in die hospitaal lê en gewoon is hier.
0: Ja, my Boeta.
1: Elsabie Keizer, a.k.a. Meisie, en dan van my vrouwse kant af is my skoonpa wat ook die lekker is, die Georgie Harris. Vraag voorbeding en vannacht sal aansterk met die wil van die Heer en ons wat soos die griep ook so gevat word. Die Heer sy hand ook ons ook sal hou, Paula.
0: Ja, my Boeta.
1: Ek wil nie lang wees hier. Want net sê ek is blij jy is terug, lief vir jou, sit die ding in die lucht, Grenville is aan die buitenkant.
0: As hy Boeta Jimon, ai alle sterkte daar vir julle, ons bly bidden, van die Here wat ons dien. O, hy is nie 'n onregverdige God nie. Spoedige geneesing vir al ons geliefdes. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiedag, DJ Wadden Jones van Heidelberg. Ek wil net een boodskap uitstuur, as die chairperson van die nieuwe diepkoof area, my Robert Astrak, wil ek alle huiseienaars van die nieuwe diepo area uitnooi vir nou donderdag aan sy vergadering om 7 uur in Petunia straat. Dis waar ek dat alle huiseienaars die vergadering moet bywoon.
0: Het een prachtige moos, my hartelijk goeiemiddag, meneer en mevrou Cameron.
3: Het is lekker om jou stem te hoor, man. Antie Monza dan, Nysnas, hartelijk gegroet. Antie Monza was bezig achter die kospotte. Speciaal, de Antie Lieskamfer, Antie Jelma, dan die kant van Oudtjoring, Antie Nettie Hulling. Ja, al ons senior burgers is hartelijk gegroet, man. Antie Enta, kijk mooi, Antie Enta. Paul Hops, geniet jou program, baie liefdensie van die Cameron echtpaar. Die het een prachtige mosselbaai choppe.
0: Daar sê die Cameron echtpaar, ek hou van die beskrywing. Happy birthday aan Grace Fallon. Sy moet haar dag geniet van Adam Arman, Lucinda Nestle, haar kinders van Riversdale. En dan nog die laatste enekie voordat ons breekvat vertens. Hartlik goeie laatmiddag.
4: Goeiemiddag, Paula. Paula, dankie. Welkom weer terug na een week. Ek is bly, jy is weer terug op die brug. Gaan hierdie program, Pastor Dien, so ne.
0: Daar sê, baie dankie, Pastor Dien.
4: Ek is bly, jy is terug, Paula.
0: Dankie, Pastor Dien. Na die advertentie breek, dan keer ons verder.
5: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
6: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
8: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
9: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 106 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
8: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to
0: Dit stap anders 24 minute voor 6. Hartlik goeie.

Ja, maar nee, maar volgens my bronne is dit nie sy verjaarsdag vandag. So kom ons ooit maar net eers pas. Ja. Ek het net gou vinnig my research gaan doen. Want iemand het vroeger het iemand iets gedrop. Maar kom ons ooit net dan so, want die man sal het dat het so stil voorbij gegaan het nie. Maar terwyl ons nou in die romantiese ambiance atmosfeer is, kom ons ooit net dan so en ons roep nader vir Mr. Peebo Bryson. Settle keep it up, waar is jy nou, waar is jy nou? Eden FM, my heart belongs to you. Good afternoon, it is 18 minutes before the hour of 6.

It goes by the name of Gary Barlow and the name of the song Back for Good. Hier in FM, ek beloof julle nou die volgende, dat ons eie Mr. Mario Gievelaar hierdie enetjie persoonlik geniet. Ek sien nou in my geestes oog, hoe daar vir vroulief serenade, want you back for good. Die tyd is al so 4 minute voor 6, en nou moet een ding gebeur en een ding alleen. Die hops moet groet, ja. Ek moet waai, dit is die tyd van die dag. Oh, hier in FM, het was so'n nice kapies geweest om samen met julle te kyk die afgelopen 3 ure. Baie dankie Jason Stanley vir die George Municipale geleef. Speel uit met Michael Lins de Rock. Someday.

Op soek na gehalte kruide en niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.